0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
2: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
1: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het leidt kort voor het einde met 2-0 tegen Ecuador en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon wel met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0, Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken en misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Good morning.

Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer, 0497

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schattekind.
1: Wat zeg je?
2: Niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
9: Oh, amai, mijn voeten.
10: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
11: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
12: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
13: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
2: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
1: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0, Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja. Zijn de koffers intussen gepakt? Goedemorgen, het is vandaag 1 juli. Het is de Breek de Week uitzending van woensdag.
4: From the Beverly Hills event.

Ja, eens kijken wat er op het programma staat. En zo tussen 7 en 11. Diederik in de morgen straks hier. Tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. Tussen 2 en 6 Tim Peters. En vanavond hier onze Zoobox. Aangevraagde plaatjes, dat gaat via zoo.radio. En doorklikken naar verzoekjes. Good morning.

0: Si joli. Ja, van Alain Barrière hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen.
1: Wake up with the 6th.

zijn van die mensen die 's morgens voor de spiegel staan en zeggen, kijk eens hier, kijk eens hier, kijk eens hier. En dan zeggen wij, who do you think you are? Wie denk jij wel dat je bent? Kendall Wickering hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen.

0: deze zomer.
1: Ja, SOS, stop her on site alsjeblieft. Van Edwin Starr. Er zijn twee mandarijnen en die lopen naar de Rijn. Zegt de ene tegen de andere. Man, de Rijn.
2: Ladies and gentlemen, the beat

dat je mij... Ja, ik kies mee goed natuurlijk van Elvis Presley. Good times and great oldies, Zoo Radio. Goedemorgen, dit is hem, Diederik in de Morgen. Let op, let op, let op, let op. Schrijf het in grote drukletters. De jaren 60 zijn van ons...

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven. En kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
6: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtsebaan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking.

Het was The Dance of Love. Het was dus niet de maan, het was ook geen grasmachine. Nee. Het was ook niet je eigen vrouw. Het was gewoon de Bossa Nova. Blijf dan de Bossa Nova natuurlijk. Eddie Gourmet hier op de radio. En dit zijn de Beatles.

zijn de vakantieplannen? Vertel op mij natuurlijk. To love somebody van de Bee Gees. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. We worden wakker zo heel langzaam, maar wel heel zeker. Vandaag de uitzending, de Break de Week uitzending van woensdag 1 juli. Morgen.

Goedemorgen, hier is Zoe. Goedemorgen, hier is Diederik. In de morgen bij je tot aan 11 uur. En stuur eens een berichtje. Vertel eens, naar waar ga je op vakantie? Doe dat aan studio@zoe.radio. Zoe Radio.

Champs-Élysées. Jawel, dankjewel Simon. Simon vertrekt voor 3 weken naar de pannen. Wat doe jij met vakantie? Dat weten wij graag. Ja, ben je graag een beetje curieus natuurlijk. Dan stuur je ons maar een berichtje. Dat kan je doen naar studio@zoo.radio. Hoeft niet, mag hè. Zoo Radio.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Heervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Europees Openbaar Ministerie is binnengevallen op verschillende plaatsen in Europa, ook in ons land. Het gaat om een onderzoek naar mogelijke fraude met Europees geld door de uiterste rechtse fractie ID in het Europees Parlement. Die bestaat niet meer, maar de Nederlandse PVV en het Franse Rassemblement National waren er deel van. Rassemblement-boegbeeld Jordan Bardella noemt de timing nu politiek gestuurd, want zowel hij als Marine Le Pen wacht mogelijk nog een rechtszaak. In Zuid-Soedan zijn 5 hulpverleners van de Verenigde Naties omgekomen bij een aanval op een humanitair konvooi. Dat was nochtans duidelijk aangeduid als hulpconvooi, zegt de VN-woordvoerder.
2: Our colleagues tell us that their convoy was clearly marked as a humanitarian convoy. Attacks on humanitarian workers are unacceptable and violate international humanitarian law.
1: Hij noemt de aanvallen op humanitaire konvooien onaanvaardbaar en een schending van het internationaal recht. In de VS houden de Republikeinen in september uitzonderlijk een partijcongres in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Het is de eerste keer dat de partij zo'n midterm convention organiseert. De populariteit van president Trump daalt. Als de Democraten de meerderheid in het parlement heroveren, vreest Trump voor een nieuwe afzettingsprocedure. Op het WK voetbal blijft gastland Mexico op dreef. Het versloeg Ecuador met 2-0 en plaatst zich zo voor de 8e finales. De wedstrijd begon al met een uur vertraging door het slechte weer in Mexico City. Ook Frankrijk gaat door, het versloeg Zweden met 3-0, Mbappé scoorde 2 keer. En nog gisteravond heeft ook Noorwegen zich geplaatst na een 1-2 zege tegen Ivoorkust. Haaland scoorde op het eind de beslissende treffer. Ronald Koeman neemt ontslag als bondscoach van het Nederlandse elftal. Oranje is gisteren uitgeschakeld in de 16e finales tegen Marokko. In een post op Instagram hint Koeman er zelfs op dat hij helemaal stopt met voetbal. En op het tennistoernooi van Wimbledon is Serena Williams al meteen uitgeschakeld in de eerste ronde. Ze verloor van de Australische Maya Joint in 3 sets. Het was haar eerste enkelspel in 4 jaar tijd. Onze landgenoten Zizou Bergs en Alexander Bloks trekken zich terug uit het dubbelspel. Bergs heeft zich solo met moeite geplaatst. De combinatie met het dubbelspel zou te belastend zijn. We nemen een zonnige start, maar er komen snel wolken. En misschien valt daar vanmiddag ook een bui uit bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, oké. Goedemorgen. Hier is de Break the Week uitzending. Het is ondertussen 8 uur bij Dieterik in de morgen.
3: From the Beverly Hills.

0: dan weer uit.
1: Wat betreft de liefde in dat geval. In een Out of Love van Lady Di en de Supremes. Goedemorgen. Ik kijk eventjes door het kleine raampje zo naar buiten. Ik doe het bijna open. Ja, even kijken hoor. Vandaag een graadje op dit ogenblik. Over 17, 18 hebben we bij ons al op onze thermometer hier op de Mostheuvel in het Antwerpse. Wordt het vandaag 25 graden. Meestal zonnig weer. Met af en toe in de loop van de namiddag toch wel wat wolkjes voor de zon. Morgen 24 graden en kans op regen.
2: The home of rock and roll, soul and pop.

Aardelijke Oorlog Mexico. Van de Les Antwerp Singers natuurlijk op FM in het noordoosten van Antwerpen. Op DAB Plus in Groot Antwerpen. En via Zoo.radio. Dit is Zoo.

heel hard zet, dan roept je moeder dan... zet dat lawaai af, die jingle jangle van de Beatles natuurlijk. Ja, ja, rock'n'roll music. Hier is Zo Goedemorgen, hier is Diederik in de Morgen bij je nog tot aan 11 uur en dan straks bij Brenna op de koffie. En nu Skeeter Davis.

0: is dat allemaal? Zeg, I can't stay mad at you. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Je kunt niet altijd kwaad blijven. Hè. Van Skeeter Davis.
1: More hits. More 60s.

Alle bergen ten spijt en alle zeeën niet te diep, die zal ik overzwemmen of oversteken om jouw liefde te kunnen bekomen. Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High hier op de radio. Goedemorgen bij Diederik in de morgen natuurlijk, de Drifters, een klein nummerootje.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Michael Shannon, My Little Runaway hier op Zoo. Het was een grootste hit zonder enige twijfel, kwam uit 1960. Daarvoor de Drifters. En jij bent meer dan een gewoon nummertje in mijn adresseboekje. Oh.

Like It, ja, I Like It, van Gary and the Pacemakers. Mercy Beat is de officiële benaming van deze muziek, van deze British Invasion, zeg maar. De Engelse muziek vanaf 1964, die ging plots pieken in Amerika. Dat werd de British, hoe te uitspreken hoor, Invasion genoemd, in Amerika natuurlijk. En daar zaten groepen bij, zoals Freddie and the Dreamers, natuurlijk de Beatles, de Rolling Stones, maar ook deze Gary and the Pacemakers. De muziek werd genoemd naar de rivier, de Mercy. Die stroomt namelijk dwars van links naar rechts, van boven naar onder, van onder naar boven, door Liverpool.

trekken met die treinen. Jackson Hans is in aan het rijden. Hier is Diederik in de morgen. Goedemorgen, langzaam maar zeker wakker worden. Vandaag een graadje of 25 op onze thermometer, zon en vanmiddag enkele wolkjes.

Goedemorgen, daar komen lofhendels van natuurlijk. Ja, Sugartime. Hier gehoord van de McQuire Sisters bij Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. We zaten in 1957. Kijk eens hier. Hier op de radio Patrice La Via zometeen. Maar eerst Cliff Richard. Wat je hier hoort, dat zijn Good Times and Better Times. Good times.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800... 266, 60.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: alsjeblieft.
1: Hello, Mary Lou, grootste hit voor Ricky Nelson. Number one music, the radio. En nu een popplaat. Wow, wow, wow, wow, wow. Van The Kings. Hun bekendste plaatje zonder enige twijfel. Luister mee naar Lolla. I met the

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt het vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. Vandaag op 1 juli, eerste officiële vakantiedag. Het is ondertussen 9 uur.
3: From the Beverly Hills of

is Diederik in de morgen. Veel berichtjes gekregen van mensen die op vakantie gaan. Peter bijvoorbeeld, die gaat 3 weken lang, of toch bijna 3 weken lang, naar Toscana. Dat is ook wat dat er. Als je iemand nodig hebt om met je mee te gaan, ik ga graag mee hoor. Steppenwolf is hier, on the bill.

0: De schattige Mabija, Franca Lamour natuurlijk. Hier is Zo, goedemorgen bij Diederik in de Morgen.
1: The sound of the 60s.
2: Ladies and gentlemen, presenting her royal

op je bukken, want daar komt Her Royal Majesty van James Darren. Jawel, hier het komende half uur onder meer Kirby Stone 4, Isley Burrows, Ray Stevens komt voorbij, Elton John, Al Hurt en Jimmy Cliff nu op de radio. Wonderful World and Beautiful.

best een plezante plaat. En vandaag temperaturen tot 25. En als ik eventjes hier op de Mosleuvel naar buiten kijk. Ja, nu ondertussen al een graadje of 18 hebben we op onze thermometer. Vanmiddag wordt dat er maximaal 25. In de loop van de namiddag wel enkele wolkjes voor de zon. Zoo Radio.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
0: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Twikkaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.

0: een keertje.
1: Ja. Oh.
0: Everything's Beautiful van Ray Stevens. Hier is Zoo. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen. De jaren 60, die zijn van ons.

Maar hopen, hè? Ja. Wishing and Hoping van Diane Warwick natuurlijk. Daarvoor Kirby Stone 4 en Bubbles, Bangles en Beats hier op de radio bij Zoo natuurlijk. De Headchoppers en Anonymous zijn straks onder de It's Good News Week, laten we het hopen. De Rolling Stones komen nog voorbij. Billy Paul die heeft iets heel geheims, wat we eigenlijk niet mogen weten wat in het café gebeurt. En de Beach Boys, alleen God mag dat weten natuurlijk. In dit geval

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: Oh, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wat ligt daar allemaal onder? Wat is dat allemaal?
1: Under My Thumb van de Rolling Stones natuurlijk hier op Zoo Radio. Goedemorgen bij Dietrich in de morgen, waar we straks nog een stukje te gaan hebben.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de kopiesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de kopiesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt-het-vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, eerste officiële vakantiedag. Het is 10 uur. Woensdag 1 juli. We breken de week. Hier is Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills event.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Oris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
3: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Hij heeft een aantal hitjes gehad, waaronder de hele trage uitvoering van Light My Fire. José Feliciano hier met Gessara. Daarvoor Baby, nou dat found you van de Foundations natuurlijk. Hier is Zoo Radio. Goedemorgen, hier is Diederik in de morgen.

0: bam bam bam. And my honey, ram-a-lama ding dong, forever. And when I say dip dip dip dip dip, you know I mean it from the bottom of my boogity boogity boogity shoe.
1: Hier, goedemorgen, is Zo, hier is Diederik in de morgen. En Carl Perkins, de Blue Diamonds, ze zijn nog onderweg in onze dagen. De Glitter Band en Randy in the Rainbows, maar ook Blue Haze. Oeh, smoke gets in your eyes.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind? Eerst bij Ribarent.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het comité P opent een strafonderzoek naar de inzet van jobstudenten bij de politiezone Rivierenland. Ze kregen er toegang tot politiedatabanken en camerasystemen en ze zouden zelfs processen verbaal hebben opgesteld. Dat mogen alleen beëdigde politieambtenaren. Volgens het laatste nieuws waren de betrokken jobstudenten zonen of dochters van leidinggevenden in de politiezone. Vanaf vandaag betaal je 3 euro extra als je een pakje bestelt van buiten de Europese Unie, als dat minder dan 150 euro kost. Het is een nieuwe tax waarmee Europa de toestroom aan pakjes wil verminderen. Producten van buiten de Unie voldoen vaak niet aan de Europese normen. Bedrijven hier vinden dat niet eerlijk en de toestroom belast ook de douanediensten. De meeste pakjes komen uit China van shops zoals Shein en Temu. En vandaag begint de koopjesperiode. De meeste handelaars beginnen al aan 30%. Door de hitte de voorbije dagen bleven veel mensen weg uit winkelstraten. Sinds kort is het gebruik van het woord solde buiten de koopjesperiode niet meer strafbaar. Veel handelaars willen dat de regering dat herziet en aanpast. De Internationale Scheepvaartfederatie IBF verklaart de Straat van Hormuz opnieuw tot oorlogsgebied. Al zeker tot 9 juli. De federatie vertegenwoordigt 15.000 schepen wereldwijd. Die hebben nu recht op een dubbele vergoeding en ze mogen ook weigeren om daaruit te varen. De meest recente aanvallen in de Zeestraat zijn van zaterdag, ondanks een staakt-het-vuren. Het Pakistanse leger zegt dat het 4 Afghaanse drones heeft neergehaald. Afghanistan zelf zegt dat het luchtaanvallen heeft uitgevoerd, waarbij leden van terreurgroep Islamitische Staat zouden zijn omgekomen. Pakistan en Afghanistan hebben al maanden een gewapend conflict. Daarbij komen geregeld mensen om, maandag nog bijna 30. De zon maakt hier en daar plaats voor wolken en daar valt misschien ook een buitje uit vanmiddag bij 25 graden. Ook morgen wat lichte regen mogelijk bij 23 graden en daarna gaat het stilaan weer zomeren.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het zijn 11 uur op deze woensdag 1 juli vandaag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

als ik de studio binnenkom. Een zeer goede morgen. Ja, 1 juli, dat wil zeggen grote vakantie. Ja, de eerste dag van deze maand. Hè. En California Dreaming, dat gaan we samen doen.

Gilbert O'Sullivan, zo'n Nothing Rhymed op deze woensdag. Een zeer goede morgen. Het volgende half uur heb ik de beste oldies. De Walker Brothers, onder andere Adamo, The Honeycombs, Eddie Cochran, Del Shannon, Chris Montez, The Bluesbusters. Maar eerst gaan wij genieten van The Supremes met You.

0: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
0: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op yvanpelt.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

Rain volgens de Walker Brothers. En die regen, ja, zolang het niet te lang is, vinden we het niet erg. Hè? Je krijgt het volgende half uur van mij. Jimmy Helms, onder andere Wilson Pickett, Simon & Garfunkel, The Drifters met Up on the Roof. En nu, de Beach Boys bedoel ik. We gaan met de sloep

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: has cried a billion tears. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er woedt een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van de 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Er is sprake van 13 gewonden. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers door. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen zijn we 12 uur op deze woensdag 1 juli.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: De Jets, die zongen Pied Piper. Een zeer goede middag. Wij zijn 12 uur, dat wil zeggen dat we kunnen lunchen. Ja, en we gaan samen dromen. Ook met Roy Orbison.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

geweldig toch? De Last Waltz. Ik probeerde hier met mijn producer, maar het was een beetje tegentrabbel. Je hoorde Engelbert Humperdinck op deze woensdag 1 juli. Een zeer goede middag.

Portions met You've Got Your Troubles. En ik denk zoals iedereen, hè. Pluk de dag, maak er iets moois van, want het is een grote vakantie. Tonia, die had het over P.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be. Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers. De grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

Prachtig toch? My Cherie Amour van Stevie Wonder. En er gebeurde iets in Zoersel, want met de goedkeuring van 2 agendapunten gaf de Zoerselse gemeenteraad haar fiat voor 2 belangrijke woonprojecten voor de Zoerselaars. Het gaat om een project betaalbaar wonen op de site Zonneputteke en een sociaal woonproject op een deel van het terrein van de watermolen. Met deze projecten zet de gemeente belangrijke stappen in de uitvoering van haar woonbeleid. Beide projecten passen binnen het bredere woonbeleid van de gemeente. Daarmee wil de gemeente Zoersel zorgen voor voldoende en gevarieerde woonmogelijkheden voor verschillende doelgroepen, met bijzondere aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen. Ze zijn bedoeld voor inwoners die voldoen aan voorwaarden zoals lokale binding, inkomen

Wij genoten samen van Tom Jones zijn Green Green Grass op Home op deze woensdagmiddag 1 juli. Als u aan tafel zit, geniet ervan en breng mij ook een beetje water. Dat vroeg Trinil op

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent knap lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Chubby Checker met zijn Limbo Rock. We stonden hier een beetje te sukkelen. Maar het lukt nog wel. We hebben er nog geen lumbago aan overgehouden. Major Lance met The Monkey Time. Goedemiddag. The sound of the

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers door. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Wij zijn 1 uur op deze woensdag 1 juli. Ik start mijn laatste uurtje met Brinda op de koffie.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

en Marmalade for Tea. Maar mijn programma moet bij Brenda op de koffie. Daarvoor Richard Anthony met Ching Ching. Ja, santé zou ik zeggen. De Cats komen eraan op deze woensdag.

Hij had groot gelijk. Sam Cooke met Wonderful World. Jij krijgt nog Paul Anka, Dave Clark 5, maar nu eerst Always van Jerry Jackson. Goedemiddag.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

Sweet Talking Guy, dat zeiden de Chiffons in de jaren 60. Want bij Zoo zijn de jaren 60 van ons. Hè. We gaan verder. Blue Magic met een prachtig nummer. Sideshow.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privézauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is DECLOU.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.

Zo is dat. Love and Marriage van Frank Sinatra. En ik ga eruit. Tim Peters, krijg je tussen 2 en 6. En ik ga dromen van een summer place. Tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij een felle brand in een hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen. Eerder melden diverse media 13 gewonden. Het vuur brak uit rond 10 uur en de rook is van ver te zien. De evacuatie van meer dan 200 bewoners is nog aan de gang. Sommigen zijn op hun terras gered door de brandweer. Het vuur zou ontstaan zijn op de 8e van 10 verdiepingen. In het appartementsblok wonen ook veel oudere mensen. Onder hen ook oud-burgemeester Bob Kools en zijn vrouw. Ook zij zijn geëvacueerd. Het medisch rampenplan is afgekondigd. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. In Eindhoven is een eeneiige vierling geboren en dat is hoogst uitzonderlijk. Wereldwijd komt dit maar voor bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen. De vier jongens zijn vervroegd ter wereld gebracht, maar stellen het goed, net als hun moeder, een vrouw uit Gambia. Voor de uitzonderlijke gebeurtenis zette het ziekenhuis heel wat extra personeel in en moest het zelfs een operatiekamer aanpassen. De Turkse verdachte van de zesvoudige dodelijke schietpartij maandag in Stade in Duitsland omwille van een voogdijkwestie was al bekend bij de politie. Dat meldde Duitse media. Hij had eerder al medisch personeel bedreigd in het ziekenhuis dat zijn baby behandelde. En hij zou bij het kind zelf ook ernstige schade hebben toegebracht door het hevig doorheen te schudden. Het kwam echter in geen van beide gevallen tot een veroordeling. Maandag schoot hij bij de opvanglocatie van het kind 6 medewerkers dood. In de VS is Victor Willis overleden. Hij was de oorspronkelijke leadzanger van de legendarische discoformatie Village People, bekend van YMCA en in de Navy. Hij speelde in de band de rol van de marineofficier en de politieagent. Victor Willis stierf na een korte ziekte. Hij was 75. Zon, maar ook stapelwolken, vooral in het binnenland. Een lichte bui is mogelijk. Maximum temperaturen vanmiddag van 21 aan de kust tot 25 graden in de Kempen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 2 uur, goedemiddag op deze 1 juli. Zoo viert vandaag als de nieuwe Zoo zijn eerste vermaanddag.
3: From the Beverly Hills event.

ze kon alleen maar non, non, non zeggen. Die moeten we hier eigenlijk niet hebben in dit programma. Hè? Michel Polnareff, hij mocht Tim in de Middag openen op deze woensdag 1 juli 2026. Zoals ik daarnet al zei, het is vandaag precies een maand geleden dat de nieuwe Zoo van start is gegaan. Muziek straks van The Beach Boys, Cliff Richard, America. En dit zijn The Grassroots. Goedemiddag, welkom erbij.

I won't let you leave. Nee. Als ik dat zou kunnen, dan zou ik jou ook niet laten gaan. Hè? Want je moet gewoon blijven luisteren tot 6 uur vanavond. Tot die tijd ben ik hier jouw gastheer op Zoo. Dit is Tim in de Middag. Met straks om 5 uur weer de top 5 uit 5, waarin we vandaag teruggaan naar 1964. En ik kan je alvast verklappen dat er één groep 3 keer genoteerd staat.

0: specialist in het offprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
8: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

nee, Vara Vara Vara. Copacabana, het was de Two Man Sounds op Zoo. Jouw oldies radio, 24 uur per dag op FM, DAB+. En op Zoo.radio, straks Bobby Darin, The Beatles, Conway Twitty. En dit is Eddie Floyd.

Lovely Daughter. Ik wilde het gewoon maar eventjes laten weten. Goedemiddag, dit is Zoo. Tot 6 uur vanavond, Tim in de middag. Daarna de Zoobox met 2 uur van jullie verzoekplaatjes. Die kan je aanvragen via onze website zoo.radio. Daar op verzoekjes klikken en dan kan je grasduinen in onze gehele discotheek. Dit zijn de MFSB en de 3 Degrees.

Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco de IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
1: Kijk op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan u.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in schilden. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
6: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Jongen, jongen, ik heb er al eentje, zeg. Het eentje is genoeg, hoor. Meer heb ik niet van doen. Don't bring me your heartaches. Het was Barry Ryan toen zijn broer Paul ook nog meedeed. Zometeen het nieuws en het weer van 3 uur. Tot die tijd, Albert Hammond.
1: Good afternoon.

0: Paribas-Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Langebaanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Deel 2 alweer van Tim in de middag op deze woensdagnamiddag. Het is 3 uur.
3: From the Beverly Hills.

waren de Eagles met Eddie Grant natuurlijk. In 1969, daar zaten we hier bij Zoo, jouw oldies radio. 24 uur per dag hebben wij ze. Vooral plaatjes uit de jaren 60, want die zijn van ons natuurlijk de jaren 60. Maar af en toe ook een uitstapje naar de 70s bijvoorbeeld. Zoals deze uit 73, Charlie Ray.

zullen zij dus niet veel moeten wenen, hè, want ja, de regen is schaars deze dagen. En dat is niet erg natuurlijk. Hè. Het is zomer, dan mag dat. De Shoreditch zometeen in je radio, maar eerst deze van de Drifters. Oeh.

0: kerstje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer, kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Ah, oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Jep, al 47 jaar, schat ik.
4: Wat zegt je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Dat is

zonnepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix. Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yvan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yvan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Esther en Abby Oferim en Cinderella Rockefeller. Meegeschreven door Mason Williams, die we ook kennen van Classical Guess, een leuke instrumentale. Straks op de radio, Niels Sedaka, The Hollies, The Kinks en Elton John. Maar eerst gaan we 64 jaar terug in de tijd. Gene Vincent treedt op 1 juli 62 op in de Cavern Club in Liverpool in Engeland. Het voorprogramma wordt verzorgd door deze vier. Enfin, niet helemaal, want het was nog met Pete Best

dag als deze 25 jaar geleden. 1 juli 2001 krijgt Ron Wood, de gitarist van de Rolling Stones, de opdracht een sierportret te schilderen van een aantal vaste gasten van de Ivy, een trendy restaurant in de Londense wijk West End. Op het schilderij worden onder andere deze man Elton John afgebeeld. Maar ook Cilla Black en Neil Tennant van de Pet Shop Boys worden vereeuwigd op het schilderij van Ron Wood. Je luistert Zoo Radio met straks muziek van The Love Affair. Maar eerst naar 1966 met Nicole Croisille en Pierre

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal.

Ja, dat had ik ook nog wel leuk gevonden om te doen. Zo'n doo-wop groepje, de Rivingtons, 1962 hier op Zoo. Richting Nieuws en Weer gaan we alweer met BG Thomas. Hij voelt iets druppelen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij de zware brand in een 10 verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Lange Baanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetje, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Zo werd het alweer 4 uur op deze woensdagnamiddag. Een volgend uur vol met de mooiste oldie staat voor je klaar.
3: From the Beverly Hills of

0: now.
1: Hoe was het ook alweer? Eerst bla bla en dan boom boom. Boom, boom. Ja, hier was het eerst boom boom en dan gonna get along without you now. Hè. Dit is Zoo, jouw oldies radio. Met heel mooie muziek onderweg. Mr. Blue zometeen en dit is Craig Douglas. Just

en grabbel in ons kroenerbakje. Deze kwam er uit Humpie, Engelbert Humperdinck. Am I that easy to forget? Zometeen Petula Clark op deze Oldies Radio op Zoo. Maar eerst nog wat meer romantiek met Bobby Vinton.

Een dag als deze in 1963 staan ze ook in de studio aan de Abbey Road in Londen. Ze nemen She Loves You and I'll Get You op. 63 jaar geleden op een dag als deze. Dit was van een beetje later. De Beatles en Hello Goodbye. We doen er zo ongeveer elk uur eentje van de Beatles. Het zijn onze stamgasten hier op Zoom. Maar zo meteen, of straks tussen 5 en 6 in het laatste uurtje van Tim in de middag, gaan we daar een uitzondering.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Op zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
2: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
2: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
2: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
2: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
2: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Michael Jackson. In plaats van hun kinderen naar school te sturen, moesten die mannetjes het ABC en het 1, 2, 3 leren in liedjes. Hè. Dit is Zoo, jouw oldies radio met Tim in de middag nog tot 6 uur vanavond. Zometeen Elvis. Dit zijn de

Over mij gaan, hè? Ja, want he was really saying something, zongen de Velvets. En ik vertel je natuurlijk alleen maar flauwekul. Hè? Ja, hij zei zo van die dingen als wap wap, fruity do wap. Dat is natuurlijk veel hoogstaander. Maar nu over flauwekul gesproken, even geen flauwekul. We gaan terug naar 1957, 69 jaar geleden vandaag, gaat het internationaal geofysisch jaar van start. Het zal 18 maanden duren en 30.000 geleerden gaan gegevens verzamelen omtrent de aarde, de dampkring en de zon. Later in de jaren 80 maakte Donald Fagen er een liedje over, IGY. Die gaan we niet draaien, maar wel deze uit datzelfde jaar 1957, Jackie Wilson.

0: altijd een zeer goede manier van communiceren, hè? Zeer veilig. Knock three times on the ceiling if you want me. Of twice on the pipe als het niet is. Down was dat.
1: Good afternoon.

0: je van Sint-Antonius Soersel culinair genieten? Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
6: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
8: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Paschka, voor groot en klein.
10: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
11: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

eigenlijk net instappen in de amfibiewagen, maar toen was het plaatje af. Living It Up, Bert Kampfert en zijn orkest uit Kapitein Zeppos natuurlijk. Nieuws en weer van 5 uur is alweer zo stilletjes aan in aantocht. Zometeen nog Chris Andrews en dit zijn Desmond Dekker en zijn Aces. Yeah.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij de zware brand in een 10-verdiepingen hoog appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn al zeker 6 doden geteld en dat cijfer zou nog kunnen oplopen. Er zijn ook meerdere zwaar gewonden. De brandweer spreekt van een complexe, moeilijk te blussen brand met weinig zichtbaarheid en de evacuatie van de ruim 200 bewoners is nog niet afgerond. Hulpdiensten zoeken in het gebouw nog naar aanwezigen. Burgemeester Els van Doesburg coördineert de hulpactie ter plaatse met de diverse diensten. In tegenstelling tot eerdere berichten zou de bron van het vuur nu gevonden zijn op het gelijkvloers. Wat de oorzaak van de brand betreft, liggen alle pistes nog open. De man van 52 uit Torhout die 2 zomers geleden onder invloed een gezin van 3 doodreed in Ruddervoorde in West-Vlaanderen, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen. Hij moet nu 2 jaar naar de cel in plaats van 1. Zijn levenslange rijverbod en €8.000 geldboete zijn bevestigd. De man reed aan meer dan 200 km per uur en had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. Kort voordien had hij zelf nog zijn dashboard gefotografeerd toen hij 220 per uur reed. Hij was eerder al 14 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken. Mark Faber, de coach van de Vlaamse Zwemfederatie, zit 6 maanden disciplinaire schorsing uit voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Nederlander ontbrak vorige maand bij het BK Langebaanzwemmen in Antwerpen om persoonlijke redenen, maar Nederlandse media melden nu de achterliggende oorzaak. De kwestie dateert van voor Faber hier aantrad. De Vlaamse Zwemfederatie was op de hoogte van de zaak en bevestigt ook het vertrouwen in de coach. Het WK-voetbal blijft slachtoffers eisen bij de uitgeschakelde landen. Ook Sebastián Becasetxe, coach van Ecuador, stopt ermee. Ecuador is afgelopen nacht uitgeschakeld door gastland Mexico. Van de 20 landen die zijn uitgeteld, is Ecuador al het 6e dat zijn coach ziet opstappen of zelf ontslaat. Eerder gebeurde dat ook bij Tunesië, Tsjechië, Schotland, Zuid-Korea en Nederland. Wat stapelwolkjes en veel zon. Op de meeste plaatsen is het droog. Aan zee haalt het kwik 21 graden. In de rest van het land tot 25 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 5:00. De hoogste tijd dus weer voor de top 5 at 5 die we in Nederland gaan halen. De hitparade van 27 juni 1964. Met op 5 Cliff Richard.
2: From the Beverly Hills.

0: nummer 5 in de top 5 at 5.
1: You're constantly
0: Cliff Richard.
1: Deep in my heart.
0: Constantly. Blijven staan op 5. Constantly dus, hè. In de Nederlandse hitparade van 27 juni 1964. Daar halen wij vandaag de top 5 at 5 vandaan. Op 4 een nieuwkomer. The Beatles. Long Tall Sally.
2: I'm not-

De Beatles, twee keer na elkaar en dan nog met een Beatles jingle ertussendoor. Dat was knap, hè? All My Lovin'. Twee plaatsen gezakt die week in de Nederlandse hitlijst van 27 juni 64. All My Lovin' op 3 in de top 5 at 5. De nummer 2, dat is een landgenoot van ons. Hij was net één plaatsje gestegen en zou nog tot de eerste plek geraken daar in de Nederlandse hitlijst. En daar maar liefst 11 weken blijven staan. Met deze Vous permettez.

Welkom, Adamo en vous permettez, monsieur. Het was de nummer 2 in de Nederlandse hitlijst van 27 juni 64 en dus ook de nummer 2 in onze top 5 at 5 van vandaag. En dan hebben we op 1 ja, nog eens dezelfde band als daarnet. Ja, 3 keer staan ze genoteerd. De Beatles. Deze plaat stond 3 weken lang op 1 in Nederland. Die week ook blijven staan op de eerste plek. Can't buy me

top 5 was niet alleen dat er 3 platen van de Beatles in staan, maar dat het ook allemaal platen zonder intro zijn. Hè. Ze beginnen gelijk vanaf de eerste seconde te zingen in zowel Can't Buy Me Love, All My Lovin' als Long Tall Sally. De top 5 uit 5 kan je nog eens bekijken op onze website. Dat weet je, zoo.radio.

Het werd in Groot-Brittannië gebruikt als de tune voor het tv-programma Shindig. Vandaar ook de titel Shindig. Dat moet je er altijd bij vertellen bij zo'n instrumentale, hè? Want dat kan je niet horen natuurlijk. The Shadows op Zoo.

0: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft- en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

Een beetje dromen, dat moet kunnen zo in de zomervakantie. Ga jij nog met vakantie? Laat het ons eens weten. Studio@zoo.radio. En als je met vakantie gaat, neem ons dan gewoon met je mee. Hè. Gewoon zo in je broekzak. Zoo.radio. En je luistert overal ter wereld. Hier is Bobby Darin.

world is empty without you. Zoals dat de wereld ook een beetje leger zou zijn, moest je niet zo'n fantastische oldies radio hebben als Zoo. Je hoort onze muziekjes op FM in Noordoost Antwerpen, op DAB Plus in heel groot Antwerpen en overal ook via Zoo.radio. Straks Mary Hopkin hier.

Wat konden ze toch prachtig samen zingen. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Zij mocht helaas maar 24 jaar oud worden. Hey, nothing like the real thing. Zo is dat, er niks boven het echte werkt. Ja, en niks boven een echte oldies radio natuurlijk ook. Dat zijn wij. Dit is Zoo en de jaren 60 die zijn van ons.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En niet eens naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat af, traf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs. En laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
8: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
9: Pasca, voor groot en klein.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ventura, mijn air hostess. Hostessen hebben we hier niet bij Zoo om mij zo meteen uit het gebouw te begeleiden. Jammer. Maar het zit er wel op bij deze Tim in de middag. Dit was hem voor woensdag 1 juli 2026. Fijne avond nog, veel plezier met de Zoobox zo meteen en tot morgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 6 uur, we laten ze weer op jullie los, hè. Je hebt er zelf om gevraagd, hè, natuurlijk. De Zoobox met jullie verzoekplaatjes tot 8 uur vanavond.
2: From the Beverly Hills of

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
2: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
5: Good evening.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schattekie.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachinekliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress, tijd om los te laten.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo.
0: Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4, en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.

0: Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
1: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.

0: De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is nu volledig onder controle. Het vuur is geblust en ook de zoekacties zijn voorbij. De politie heeft het aantal dodelijke slachtoffers weer bijgesteld van 6 naar 5. Maar er liggen nog meerdere zwaargewonden in de Antwerpse ziekenhuizen. Bij de brand moesten 200-tal bewoners geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden sinds vanmorgen al de handen vol. Koning Filip en premier De Wever brengen vandaag nog een bezoek aan het rampgebied. Voor de oorzaak wijst de brandweer voorlopig naar een technisch probleem op het gelijkvloers. Parket en onderzoeksrechter zullen dat verder onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de laatste update van de regering nu al meer dan 1300 ebola-besmettingen geregistreerd. Er zijn ook een kleine 380 sterfgevallen bevestigd. In buurland Oeganda stierven tot nu 2 mensen aan het virus. Tegen de variant die de ronde doet is nog geen vaccin beschikbaar. Buiten Afrika is voorlopig 1 ebola-geval gemeld, bij een arts die in het gebied had gewerkt. De getroffen landen vragen meer middelen om de uitbraak te bestrijden. De VS en de EU trokken daar onlangs al 1,5 miljard euro voor uit. In de bloedhete maand juni heeft ook de wereldwijde temperatuur van het zeeoppervlak records gebroken. Op 21 juni bedroeg die bijna 21 graden Celsius. Zo sneuvelt het record van 3 jaar geleden. Volgens klimaatwetenschappers zorgen hogere zeeoppervlaktetemperaturen voor verhitting van de atmosfeer, een verdere stijging van de zeespiegel en meer kans op extreme neerslag en overstromingen. Canada neemt volgend jaar deel aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt organisator EBU. Het land is sinds enkele dagen volwaardig lid van de organisatie. Er waren in het verleden al wel Canadese deelnemers, maar nooit onder de vlag van het land met de S-doorn. Céline Dion won de wedstrijd zelfs in 1988, toen voor Zwitserland. Of ons land zal deelnemen volgend jaar is nog altijd twijfelachtig. Het blijft op de meeste plaatsen zacht, droog en vrij zonnig met af en toe wat wolken. Die verdwijnen in de loop van de nacht. Dan overal helder en minima van 13 tot 17 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Deigenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Deigenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkraak.be of 0800 266 60.
5: Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca. Indien gewenst kan je was worden opgehaald en weer teruggebracht. Maak het leven eenvoudiger. Ha, met Meerijgen. Brechtse baan 36 Schoten. Kijk voor alle info op meerijgen.be of bel 03 645 99 18. Maak het leven proper en aangenaam. Ga naar Meerijgen. Zo maak je ook wat meer tijd voor je eigen.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
8: Oh, amai, mijn voeten.
9: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
10: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
11: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel.
9: en Turnhoutse baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Bueno.
1: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
2: Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie.

0: doorgegeven. Sinds 1970. Pascha Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere Pascha smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pascha, voor groot en klein.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Na de dodelijke brand in een torenhoog woonblok op Linkeroever in Antwerpen liggen nog 16 mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Niemand is nog in levensgevaar. Er vielen 5 doden bij de ramp. De brandweer heeft uiteindelijk ruim 6 uur geblust. Ook de evacuatie van een kleine 200 bewoners vergde handenvol tijd. Burgemeester van Doesburg en koning Filip hadden het allebei over een zwarte dag voor de stad. Uiteraard is ook de materiële schade groot. Bewoners die ongedeerd bleven zijn in een naburig centrum opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer iedereen weer naar huis zal kunnen. Het aantal overlijdens in ons land is de voorbije 2 weken aanzienlijk toegenomen door de hittegolf. Dat meldt de Federatie van Begrafenisondernemers. De FOD Volksgezondheid publiceert nog deze week de exacte cijfers, maar op sommige dagen waren er een derde meer overlijdens dan gebruikelijk. Intussen kondigt zich in delen van Europa een nieuwe hittegolf af, vooral in het oosten en de Balkan, maar ook in Frankrijk, waar het kwik nog altijd boven 35 graden zit, is de derde hittegolf op korte tijd voor. En grote delen van Portugal krijgen vanaf donderdag code rood met maxima tot 41 graden. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Die waren opgestegen op het vliegveld van Zwartberg. Buurtbewoners gingen meteen op zoek naar de beide jonge piloten. Die konden hun parachute gebruiken en kwamen er met wat schrammen vanaf. De brokstukken van de vliegtuigen belanden in tuinen en op een tuinhuis in de naburige wijk. De hulpdiensten zijn erbij gehaald om het wrak van beide toestellen op te ruimen. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn 16e finale gewonnen tegen Congo, maar dat ging moeizaam. De Afrikanen kwamen al na 6 minuten op voorsprong en pas in het slotkwartier kon Harry Kane, wie anders de muur slopen met 2 treffers. 2-1 was de eindstand. Straks ten vroegste rond 11:15 weten we hoe het de Rode Duivels in hun pastelkleurige uitshirts vergaat in de knock-outfase tegen de vice Afrikaanse kampioen Senegal. De nacht is eerst helder, daarna meer wolken en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 12 tot 17 graden. De dag begint met wat lichte regen, daarna meer zon. Maxima tot 21 aan zee en in de Ardennen. En tot 25 in de rest van het land.
1: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Heel lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
4: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Paska, voor groot en klein.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
7: Weet je wat jij nodig hebt?
6: Een persoonlijke assistent?
7: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
6: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
7: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
6: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
7: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
6: Ik voel de stress al verdwijnen.
7: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekere op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
6: Dag stress, tijd om los te laten.

0: vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusief.

0: naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
4: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op eurodeco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
5: Oh, amai mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
8: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
9: Good evening.

0: Na de dodelijke brand in een torenhoog woonblok op Linkeroever in Antwerpen liggen nog 16 mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Niemand is nog in levensgevaar. Er vielen 5 doden bij de ramp. De brandweer heeft uiteindelijk ruim 6 uur geblust. Ook de evacuatie van een kleine 200 bewoners vergde handenvol tijd. Burgemeester van Doesburg en koning Filip hadden het allebei over een zwarte dag voor de stad. Uiteraard is ook de materiële schade groot. Bewoners die ongedeerd bleven zijn in een naburig centrum opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer iedereen weer naar huis zal kunnen. Het aantal overlijdens in ons land is de voorbije 2 weken aanzienlijk toegenomen door de hittegolf. Dat meldt de Federatie van Begrafenisondernemers. De FOD Volksgezondheid publiceert nog deze week de exacte cijfers, maar op sommige dagen waren er 1/3 meer overlijdens dan gebruikelijk. Intussen kondigt zich in delen van Europa een nieuwe hittegolf af, vooral in het oosten en de Balkan, maar ook in Frankrijk, waar het kwik nog altijd boven 35 graden zit, is de 3e hittegolf op korte tijd voor. En grote delen van Portugal krijgen vanaf donderdag code rood met maxima tot 41 graden. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Die waren opgestegen op het vliegveld van Zwartberg. Buurtbewoners gingen meteen op zoek naar de beide jonge piloten. Die konden hun parachute gebruiken en kwamen er met wat schrammen vanaf. De brokstukken van de vliegtuigen belanden in tuinen en op een tuinhuis in de naburige wijk. De hulpdiensten zijn erbij gehaald om het wrak van beide toestellen op te ruimen. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn 16e finale gewonnen tegen Congo, maar dat ging moeizaam. De Afrikanen kwamen al na 6 minuten op voorsprong en pas in het slotkwartier kon Harry Kane, wie anders de muur slopen met 2 treffers, 2-1 was de eindstand. Straks ten vroegste rond 11:15 weten we hoe het de Rode Duivels in hun pastelkleurige uitshirts vergaat in de knock-outfase tegen de vissen Afrikaanse kampioen Senegal. De nacht is eerst helder, daarna meer wolken en kans op mist tegen de ochtend, minima van 12 tot 17 graden. De dag begint met wat lichte regen, daarna meer zon, maxima tot 21 aan zee en in de Ardennen en tot 25 in de rest van het land.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: avondje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
3: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: Hallo, met Riel Krak.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60. Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
3: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste pasca gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
3: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
5: Pasca, voor groot en klein.

Fix It met Sidefix. Al je linnen netjes gewassen, gestreken en gedroogd op een milieuvriendelijke manier? Dan ben je bij Wasserij Meerijgen uit Schoten precies op het juiste adres. Meerijgen, dat is voor bij je thuis, op de zaak of in de horeca.

0: Ondernemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Headspa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Na de dodelijke brand in een torenhoog woonblok op Linkeroever in Antwerpen liggen nog 16 mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Niemand is nog in levensgevaar. Er vielen 5 doden bij de ramp. De brandweer heeft uiteindelijk ruim 6 uur geblust. Ook de evacuatie van een kleine 200 bewoners vergde handenvol tijd. Burgemeester van Doesburg en koning Filip hadden het allebei over een zwarte dag voor de stad. Uiteraard is ook de materiële schade groot. Bewoners die ongedeerd bleven zijn in een naburig centrum opgevangen. Het is nog onduidelijk wanneer iedereen weer naar huis zal kunnen. Het aantal overlijdens in ons land is de voorbije 2 weken aanzienlijk toegenomen door de hittegolf. Dat meldt de Federatie van Begrafenisondernemers. De FOD Volksgezondheid publiceert nog deze week de exacte cijfers, maar op sommige dagen waren er 1/3 meer overlijdens dan gebruikelijk. Intussen kondigt zich in delen van Europa een nieuwe hittegolf af, vooral in het oosten en de Balkan, maar ook in Frankrijk, waar het kwik nog altijd boven 35 graden zit, is de 3e hittegolf op korte tijd voor. En grote delen van Portugal krijgen vanaf donderdag code rood met maxima tot 41 graden. In Genk in Limburg zijn 2 zweefvliegtuigen tegen elkaar gebotst. Die waren opgestegen op het vliegveld van Zwartberg. Buurtbewoners gingen meteen op zoek naar de beide jonge piloten. Die konden hun parachute gebruiken en kwamen er met wat schrammen vanaf. De brokstukken van de vliegtuigen belanden in tuinen en op een tuinhuis in de naburige wijk. De hulpdiensten zijn erbij gehaald om het wrak van beide toestellen op te ruimen. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn 16e finale gewonnen tegen Congo, maar dat ging moeizaam. De Afrikanen kwamen al na 6 minuten op voorsprong en pas in het slotkwartier kon Harry Kane, wie anders, de muur slopen met 2 treffers. 2-1 was de eindstand. Straks ten vroegste rond 11:15 weten we hoe het de Rode Duivels in hun pastelkleurige uitshirts vergaat in de knock-outfase tegen de vice-Afrikaanse kampioen Senegal. De nacht is eerst helder, daarna meer wolken en kans op mist tegen de ochtend. Minima van 12 tot 17 graden. De dag begint met wat lichte regen, daarna meer zon. Maxima tot 21 aan zee en in de Ardennen. En tot 25 in de rest van het land. Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat dat straf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelichem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
8: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambus.

0: zonne-energiepanelen. Kijk op sitefix.be. Geschreven als S-A-I-T-F-I-X. Fix het met Sitefix.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Dranken

0: van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be. Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Oh, amai, mijn voeten.
0: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maat. En voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandvoort. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.